hij staat is vol mensen onder meer. En achter al die tralies, schuil geluk, maar ook verdriet.

Voor tekens van die tijd. Het scheidt ons van ons buren en redt ons van verwijt. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos niks van weet. Weet niemand dan wie's wie nie, kan ons makkelijker.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

komt, ho nou nog die tijd. Toen ik in die oor kon kijk, je hebt mijn hart zo aangeraakt. En mijn leven heel gemaakt. Ik was vervreemd en zo verloren. In mijzelf zich opgesluit. Maar ik ken mijn hart, o Heer.

e nu stap ik me die pad. En zij liefde duur zij kracht. Hij zo lang al net gewacht.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Lourdes bied aan sout en peper. GNR.
1: Hi julle, lees julle ook somtyds in die Bybel en dan kry julle 'n versie wat of glad nie sin maak nie of laat jou wonder hoe pas ek dit toe of hoe lyk dit in my lewe? En ek het so lank gesukkel met Efesiërs 5 vers 18 wat sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, nee, laat die gees julle vervul. Nou, ongelukkig in ons vervalle wêreld weet ons precies hoe lyk dit as jy met jou self met drank te buite gaan, maar hoe lyk dit om met die gees vervul te wees? En ek het gesoek en skielik het Vader vir my twee skrifte gegee wat so bam, die penny laat drop het soos hulle sê. En dis in Exodus 31 vers 3 wat sê, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En die ander een is Exodus 35 vers 31 en 32, wat ook sê, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand, en met kennis en bekwaamheid, om vir allerhande werk, en om kundige planne uit te dink. En ek dink Vader se hart was om ons met die gees te vervul, sodat ons gehoorsaam kan wees, aan hom, so dat ons die wysheid en die verstand en die kennis het om sy werk te doen, om gehoorsaam te wees. Want dit was aan die twee oukies gegee wat die tabernakel moes bou. En daar was soveel presiese voorskrifte om die tabernakel te bou. En daarom moes God hulle vervul. En ons het ook voorskrifte en aanwysings in die Bybel om te volg en daarvoor het ons daai kennis en wysheid nodig. Wees geseend.
0: Lourdes bied aan sout en peper. GNR.

As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. En in nood zal ik bij hem wees. Tot in lengte van daar zal ik hem verzadig. En ik zal hem mij heil laten zien. En in naam van Jezus.

met spijkers ingedreven. En ons kan het soms niet gloeien, nie. Maar van miljoenen zeer gebroken huisgezinnen, breng Jezus steeds oorwinning.

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

pas. Wanneer my lied stil raak, noem u my geliefde kind. Here, ek het u nou nodig. Hier in my angs, my nood.